0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Maxime en ik luister elke dag Kids Radio. Groetjes Maxime, doei!
1: Zo, we zijn er!

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag... Hé, een klavertje 4. Dat brengt geluk, net als wanneer je een goudstuk vindt. Vraag maar aan de reus.
1: Een goudstuk? Dat brengt geluk. Ik ben niet vroeg.
2: Bah, altijd dezelfde die geluk hebben. Ik had dat goudstuk moeten vinden, maar ik weet al wat. Oh, dag.
1: Dag. Wat deed je daar?
2: Appelpitten.
1: Amai, wat vies. Je kunt beter appels eten, hè?
2: Dat weet jij misschien niet, maar van appelpitten word je heel slim, hoor.
1: Echt waar? Geef maar een handje. Dan word ik nog slimmer.
2: Goed. Dat kost dan 1 goudstuk.
1: Oké, dan.
2: Alsjeblieft.
1: Dank je. Zeg, Wolf. Ik had beter zelf appels kunnen plukken, hè? Dan had ik veel meer appelpitten gehad. En ik had mijn goudstuk nog.
2: Zie je wel dat het werkt? Je wordt al behoorlijk slim. Ik moest maar eens gaan. Goeiedag. Volgens mij komt dat goudstuk uit de schat van de draak. Als ik die schat zou hebben... dan kon ik elke dag een goudstuk ruilen voor taart. Oh, dat zou fijn zijn, elke dag taart. Ik moet die schat hebben.
3: Knibbelknabbelknuisje, wie bonst daar ruw op mijn huisje?
2: Ik. Ik zoek een goed slaapdrankje. Eentje waarvan zelfs een draak, ik noem zomaar iemand, in slaap valt.
3: Dat heb ik wel, maar...
2: Dat kost zeker een goudstuk.
3: Precies. Voor niets gaat de zon op.
2: Alsjeblieft.
3: Denk eraan, het is sterk spul.
2: Ja.
3: Je hoeft het alleen maar in te laten ademen.
2: Precies wat ik zoek. Draak, draakje, kom in.
4: Wat is er? Heb je weer snode plannen? Ik ben al een goudstuk kwijtgeraakt vandaag.
2: Oh, daar weet ik niks van. Maar hier heb ik een fijn flesje voor je.
4: Ik hoef geen fijn flesje.
2: Maar dit is echt lekker spul. Hier, moet je eens...
4: Dat was zeker voor mij bedoeld, zodat hij de schat kon meenemen. Wolven. Bah.
5: Waarom mopper je zo?
4: Ik ben vandaag een goudstuk verloren tijdens het vliegen. En iedereen wil mijn schat stelen.
5: Ik niet hoor. Ik vind vriendschap belangrijker dan geld.
4: Kun jij dan niet even kijken waar mijn goudstuk is?
5: Ik zie het al. De heks.
4: Och, die toverkool geeft het nooit terug.
5: Ik ga het wel voor je halen. Het is uiteindelijk van jou. Eerlijk is eerlijk. Goedemiddag. Heb je nog last van je rug?
3: Ach, praat me daar niet van. Vreselijk. En in deze tijd van het jaar bloeit eigenlijk het spitkruid.
5: Nou, pluk die dan.
3: Het is niet te vinden.
5: Oh.
3: Mijn ogen zijn te slecht om het te zien. En mijn rug is te slecht om te bukken.
5: Zal ik mijn nek eens uitsteken voor je?
3: Graag.
5: Ik weet het. Het bloeit inderdaad.
3: Vertel.
5: Tja... Dat kost je dan wel een goudstuk.
3: Een goudstuk?
5: Ja.
3: Vooruit dan.
5: Ga naar het Sprookjeskasteel. De 3e boom rechts. Het zal je goed doen. Ik moest er maar weer eens vandoor. Sterkte met je rug. Dag. Alsjeblieft.
4: Dank je. Nu is mijn schat weer compleet. Het is toch een hele zorg, hoor.
0: Zo zie je maar. Goud maakt niet gelukkig. De reus werd niet gelukkig, de wolf niet, de heks niet. En zelfs de draak vindt het een heel gedoe. Misschien kan Langnek... Nee, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal.
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar

0: Elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
3: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnold en Mayoni.
0: Elke

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Het VVN Praktisch Verkeersexamen gaat van start. Oefen samen de examenroute. Links kijken, rechts kijken en uiteraard niet op je telefoon. Zo staat je kind straks zelfverzekerd aan de start. En vergeet niet, geef het goede voorbeeld. Fiets mono. Ga naar examen.vvm.nl/oefenen voor meer oefentips. Het VVM Praktisch Verkeersexamen wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Een avontuurlijk woestijnverhaal.
4: Hallo, we zouden een duo kunnen zijn. Borstel en...
5: Tafiti.
4: Hallo, Tafiti.
3: De nieuwe bioscoopfilm, Tafiti, dwars door de woestijn.
6: Er moet toch iets zijn dat hem kan redden? De blauwe bloem. Ik ga hem halen.
4: Ik ga ook die blauwe bloem zoeken.
3: Zal het ze lukken de blauwe bloem te vinden?
4: Tafiti! Ik wilde altijd al een familie.
6: Ik had dit nooit in mijn eentje kunnen doen.
3: Tafiti. Dwars door de woestijn is nu te zien in jouw favoriete bioscoop. Dit avontuur wil je niet missen.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: sterren kijken. Het is de hele dag al erg warm in de tovertuin. Woezel en Pip mogen daarom vanavond buiten slapen. Huh? Dat is heel leuk, maar ook best een beetje spannend.
1: Oh, het is gewoon de wind.
0: Oh.
1: Woezel, Woezel, word eens wakker. Er zitten allemaal gaatjes in het donker. Wij ze varen.
2: Pip, wat is een hondje? Kun je niet slapen?
1: Nee, niet echt. Ik hoor overal gekke geluiden en ik zie allemaal gaatjes in de lucht. Is er iets stuk?
2: Nee, lieve Pip. Er is niets stuk. Dat zijn sterren. Kijk. Sterren zijn eigenlijk heel groot, maar ze lijken op kleine lichtjes omdat ze heel ver weg zijn. En 's nachts kun je ze het beste zien.

0: Zijn ze niet prachtig, Pip? Kijk, dat daar is een sterrenbeeld.
1: Een sterrenbeeld?
0: Kijk, die noemen we bijvoorbeeld de grote beer.
1: Grote beer? Hè? Ik zie helemaal geen beer.
0: Als je goed kijkt, zie je echt een beer, hoor.
1: Oh ja, een beer. Woezel, kijk eens. Een grote beer in de lucht.
2: Huh? Wat? Een beer? Waar?
0: Woezel, kijk. Daar, zie je het?
2: Hè? Nou, ik zie echt geen beer, hoor.
1: Je moet een lijntje trekken tussen de lichtjes, Woezel. Kijk zo. Zie je? Een grote beer. Wow.
0: En er zijn nog veel meer sterrenbeelden, jongens. En je kan ze zelf zoeken. Kijk eens goed, jongens. Wie zien we daar? Ja, dat is nou Tante Veer.
3: Hallo, tante.
4: Wat?
5: Roept er iemand?
0: Zien jullie nog een sterrenbeeld?
1: Eens even kijken.
2: Oh ja, kijk. De grote woezel. En daar. Daar heb je sterrenpip.
0: O jee, als de grote beer sterrenpip maar niet gaat pakken.
2: Ho, ho, dat mag niet. Dat is Pip. En niemand mag Pip pakken. Echt jij, beer?
6: Waf, waf, waf. Waf, waf, waf. Waf, waf, waf.
0: Goed zo, grote woezel. Sterrenpip, zag je dat? Oh, kijk eens aan. Nou, het is goed zo. Ga jij ook weer fijn slapen, woezel?
2: Maar ik moet Pip bewaken voor die grote beer.
0: Laat dat maar aan grote woezel bovenover, hoor. Die kan dat heel goed. Slaap lekker, kleine jongen. En droom maar fijn over de sterren.
4: De ster. Dan mag je een wens doen. Doe snel je ogen dicht en denk aan het allerfijnste. En niet vertellen, hoor. Die wens is alleen van jou.
7: Meer muziek, minder schermtijd.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Hallo, welkom bij Kids Radio. Dat hoor je overal.

0: We schakelen over naar Apeldoorn.
1: Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasschaap.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: Oké, daar gaan we.
1: Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Jongens en meisjes, meneer Kaasgaaf, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Juliana Toren Live.
1: Ja, ja, maar mevrouw Suikerspin.
2: Ja.
1: Nou ja, normaal overleggen wij altijd even het onderwerp van de show, hè? Ja. Maar dat heeft u nu helemaal niet gedaan. Ik weet niet waar we het over gaan hebben.
0: Meneer Kaasgaaf, ja. Ik heb een hele grote verrassing voor u.
1: Voor mij?
0: Deze week is het thema eten.
1: Eten?
0: En speciaal daarvoor gaan we vandaag allemaal lekkere dingen proeven.
1: Oh, ja. Zin in!

0: Oh ja, mevrouw Suikerspin. U zegt dan wel dat de aflevering gaat over eten en we gaan proeven. Maar wat gaan wij dan allemaal proeven?
1: Oh, meneer Kaasgaat. Ja. Het eerste wat wij vandaag gaan proeven is... popcorn.
0: Popcorn?
1: Ja, en deze heb ik meegenomen van de Juliana-toren. Oh, want deze maak ik altijd zo lekker in mijn suikerspinhuisje.
0: Nou, dat vind ik ook. Maar wacht even met proeven, hoor. We gaan zo proeven, want er is een vraag binnengekomen die hier heel goed bij aansluit.
1: Wat leuk.
0: Dus we gaan snel naar het volgende onderdeel.
2: De vraag van vandaag.
0: Ja, want mevrouw Suikerspin, we hebben een vraag gekregen van Joost die over dit onderwerp gaat.
1: Oh, ja.
0: Ja, dus ik zoek hem er even bij. Ja, kijk. Joost vraagt... Wat is jullie lievelingseten?
1: Ach, meneer Kaasgraaf, dat is toch helemaal niet moeilijk. Nee. Nou, ik hou eigenlijk wel van popcorn.
0: Ja, natuurlijk.
1: Poffertjes.
0: Lekker.
1: Lekkere wafels. Ja, en mijn favoriet, meneer Kaasgraaf.
0: Ja.
1: Een grote suikerspin.
0: Oh, die had ik al wel een beetje zien aankomen. Hè? Ja, en mijn lievelingseten, mevrouw Suikerspin, is eigenlijk... alles wat u maakt.
1: Och, meneer Kaasgraaf.
0: U komt altijd zo lekker.
1: Oh, wat lief.
0: Ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, jongens en meisjes. Wat is jullie lievelingseten? Oh. Laat dat even weten via de website van Hallo Kids Radio.
1: Inderdaad, ben benieuwd.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Mevrouw Suikerspin, dat was een leuk liedje.
1: Oh, zeker weten. Maar meneer Kaasgraaf, we zijn nog niet klaar.
0: Nee.
1: Het volgende liedje komt eraan. Wacht, ik zet hem even aan.

0: Oh, meneer Kaasgraaf, ja. Ik denk dat het nu inmiddels tijd is om de popcorn te gaan proeven.
1: Ik kan niet wachten.
0: Nou, neem maar.
1: Wacht even hoor. Ja, dank u. Eens even kijken.
0: Oh, en?
1: Lekker.
0: Oeh, maar?
1: Nou, ik vind het erg lekker.
0: Oh, nou, wat voor cijfer?
1: Een cijfer?
0: Ja.
1: Nou, even kijken. Als ik een cijfer moet geven tussen de 1 en de 10, dan geef ik het een 11.
0: Oh, meneer Kaasgraaf.
1: Zo lekker.
0: Nou, ik dacht, dat wordt dan misschien een 10, maar een 11?
1: Ja, u heeft zichzelf weer overtroffen, hoor.
0: Oh, meneer Kaasgraaf, dank u wel.
1: Goed gedaan.

0: meneer Kaasgraaf.
1: Ja.
0: Wist u dat dieren ook heel erg van eten houden? Ja, ik ben dus eigenlijk wel heel erg benieuwd of Kas misschien nog een leuk weetje heeft over deze dieren. Nou, hiervoor gaan we naar het volgende onderdeel.
1: Leuk.
2: Het dierenweetje van Kas de Reentjer.
0: Nou, vertel Kas, wat voor leuk weetje heb jij deze week?
3: Hey kids, hier Kas de Reentjer. Ik zit hoog in een boom in Australië. En naast mij zit een heel leuk vriendje, namelijk een koala. Koala's leven in eucalyptusbomen. Eucalyptus is een boom met sterke, ruikende bladeren. Voor de meeste dieren zijn die bladeren taai of zelfs een beetje giftig. Maar koala's zijn er dol op. Zie je hem lekker eten. Ze eten bijna alleen maar eucalyptus. En daarom slapen ze wel 18 tot 20 uur per dag. Hun lichaam moet hard werken om dat lastige eten te verteren. En nu een vies weetje. Babykoalas eten als ze net uit de buidel komen een heel klein beetje poep van hun moeder. Die poep zit vol goede bacteriën. Die helpen om de eucalyptus veilig te eten. Een voorproefje. Ach, mijn koala vriend gaat verder de boom in. Wacht, je moet niet zoveel bewegen. Nee, wacht nou, rustig. Die hele boom gaat heen en weer. Rustig. Wow. Ja, en zo ben je weer beneden. Ja, eet jij maar lekker door. Laters.
4: Tijd om niet meer stil te staan. Kom, we gaan er tegenaan. Een stoere reentje zoals ik en een kleine klik.

0: En mevrouw Circuspin, omdat u altijd voor mij en eigenlijk ook voor de jongens en meisjes al dat lekkers maakt in het park, heb ik een verrassing voor u.
1: Oh!
0: Ja, ik heb namelijk gekookt.
1: Nee.
0: We gaan. Mevrouw Circuspin, ik nodig u uit om samen met mij uit eten te gaan in het reuzenrad.
1: Oh.
0: Wat is daarop uw antwoord?
1: Oh, meneer Kaasschap, ja!
0: Oh, ja! Ja, oh, ze leuk. Wil! Haha, oh, leuk! En nou, ik heb het reuzenrad heb ik een tafeltje ingezet. En dan kunnen we daar lekker gaan eten. En ik heb allemaal lekkere dingen gemaakt.
1: Oh, en wat staat er op het menu?
0: Dat is een verrassing.
1: Oh, wat spannend!
0: Met een heel lekker toetje.
1: Oh, meneer Kaasschap.
0: Komt u mee?
1: Ja.
0: Dag allemaal!
1: Dag!

0: op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: mag er toch nog best wezen. Zeg eens eerlijk, Co. Zou jij zeggen dat ik al 816 jaar oud ben?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oh, dag lieve kinderen. Gezellig. Kom er maar gauw bij, want het is weer tijd voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom. Zoals jullie weten, leven we hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar soms is er wel eens wat. Zo was er eens een ontevreden heks en een wonderspiegel.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Waarom knabbelt er nooit meer iemand aan mijn huisje? Wanneer heb ik voor het laatst iemand vet gemest?
3: Goedemorgen, engheks.
2: Hé, hey, klein duimpje. Zin in een muur vol krakende krakelingen?
3: Sorry, engheks. Ik heb haast.
2: Is mijn snoep niet goed genoeg? Kinderen waren er vroeger toch op? Ah, oh, kabouter. Ka. Kaboutertje Ka. De portie peperkoek.
4: Onder het werk wordt niet gegeten, lelijke heks.
2: Nou ja, ik had toch niet zo van baardhaar in mijn idee.
4: Een andere keer dan maar, lelijke heks.
2: Een heks? Een lelijke heks? Wat heeft iedereen tegen mij vandaag? Aha, zou dat het zijn? Lopen ze daarom zo haastig verder? Omdat ik lelijk ben.
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ach, bemoei je er niet mee.
6: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes.
2: Roodkapje, Roodkapje, blijf eens even staan. Ik moest je wat vragen.
6: In het bos, in het bos, in het bos.
2: Roodkapje, waarom huppel jij mijn heerlijke huisje voorbij?
6: Ik weet het niet.
2: Is het niet mooi genoeg?
6: Het is heel mooi.
2: Ligt het dan aan mij? Ik bedoel, hoe zie ik eruit?
6: Als een heks?
2: Je vindt me lelijk, hè?
6: Nou, je bent vooral anders. Anders dan de anderen.
2: Ik ben misselijkmakend, monsterlijk lelijk. En daarom kom jij niet aan mijn huisje knabbelen.
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ja, ja.
6: Van mijn moeder mag ik geen snoep aannemen van vreemde mensen.
2: Als ik een mooie heks was geweest, had je dat al lang gedaan.
5: Lelijk of mooi?
2: Ja, nou weten we het wel. Oh. Roodkapje is mooi, ik ben lelijk. Toch?
5: Een spiegel bezit ik. En dat is wonderspiegel. Die is heel krachtig. Iedereen die zijn blik daarin werpt, is even prachtig.
6: Echt waar?
5: Volg mij naar mijn paleis. En ik geef jullie die bewijs.
6: Oh ja, die spiegel. Ja, die wil ik heel graag zien.
2: Vast weer een van de treurige tovertruc. Nou, ik laat me niet voor de gek houden.
0: Zo gingen Roodkapje en de ontevreden heks met de fakir naar zijn paleis. De heks had nog nooit van haar leven in een spiegel durven kijken. En ze wist al helemaal niet wat een wonderspiegel was.
5: Zo, de spiegel die hier voor jou ligt, toont jou graag jouw ware gezicht.
2: Rots en scheef, grijs en gerimpeld.
6: Maar kijk, ik ook.
2: Waar rimpel? Het is echt een wonderspiegel.
6: In de wonderspiegel zijn we allebei hetzelfde.
2: Het ziet er net zo uit als Roodkapje. Net zoals Roodkapje.
5: Die naar zijn spiegelbeeld blij lacht. Die is veel mooier dan hij dacht.
0: De heks vond het jammer dat ze de wonderspiegel niet mee naar huis kon nemen. Maar ze was tevreden met hoe ze eruit zag. En dat was het belangrijkste. Ach ja, zo was Klein Duimpje graag wat groter geweest en de reus wat minder dik. Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

0: muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja!
1: Luister dan elke schooldag...
2: De

en mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Later als ik groot ben. Vandaag gaan Woezel en Pip weer een dagje naar school. Wat zullen ze gaan doen? Lezen? Schrijven? Rekenen? Misschien wordt het vandaag wel iets heel anders. Iets nieuws.
1: Goedemorgen, kinderen. Fijn dat Woezel en Pip er ook weer bij zijn.
2: Ja.
1: Vandaag gaan we het over iets bijzonders hebben. We gaan het hebben over later. Over later als je groot bent. Jongens, weten jullie al wat je wil worden?

0: Jongens, weten jullie al wat je wil worden als je groot bent?
1: Dokter! Dokter Pip!
2: Nee, koningin!
3: Oh.
1: Ja!
4: Ik wil zo iemand worden die onder de grond graaft en alle mijn oude dingen vindt.
0: Ah, een archeoloog heet dat. En jij, Woezel, heb jij al een idee?
5: Ik wil wel een bedenker worden.
2: Oh ja?
5: Ik wil grote dingen maken. Dan bedenk ik een hoge berg waar Tanten op kan staan, zodat ze verder kan kijken. En een stukje gras op wieltjes waar u met uw pot op kan staan en een eindje kan rijden.
0: Oh, heel goed. Jij wordt vast ingenieur.
2: Oh, leuk, Woezel.
1: Oh, Woezel. Prrr.
2: Kun je dan voor mij een paleis bedenken?
5: Tuurlijk, koningin Buurpoes. Dat komt hier te staan. Dan moet de school wel een stukje op zijn.
2: En bouw je voor mij een ziekenhuis?
5: Geen probleem, dokter Pip. Dan breken we ons hok af. Dan doen we die struiken daar weg. En dan bedenk ik wel een nieuw groot hok met wel 10 mandjes erin.
2: Fijn!
5: En voor jou, molletje? Voor jou bedenk ik een hele grote graver. Dan kun je echt grote tunnels graven. Wij ze varen. Ik begin vast.
4: Mm-hmm. Ik doe ook mee. Ik ben toch Archeo Hoge Meloen?
2: Ja, maar ik mag eerst, want ik ben koningin en die mag altijd voorop. Hé, hey, ik doe ook mee hoor, want als iets met jullie gebeurt, moet dokter Pip jullie redden.
0: Hey, jongens, dat is voor later. Het is nog niet zo ver.
2: Oh.
0: Kinderen, luisteren nou. Ophouden nu. Tovertuinkinderen. Stop! Jongens toch, jullie ideeën zijn prachtig hoor. Maar wacht nog maar even met groot worden.
2: Oh.
0: We gaan nu eerst maar eens even verder met leren lezen, schrijven en rekenen. Nou, dat is toch grappenmakers. Juist. Weet jullie wat, kinderen? Ik ben net als Woezel ook een goede bedenker, hoor.
2: Oh, ja.
0: En ik bedenk dat jullie de rest van de dag maar lekker moeten gaan graven en spelen. Later komt snel genoeg.
2: Ja!
0: Wel ergens anders graag. Zeg tante maar dat het goed is. School is uit.
2: Ja!
4: Dag, wijzevaren!
2: Dag!
4: Tot de volgende keer!
0: Jongen.
6: Ja, later als je groot bent. Soms lijkt het al dichtbij, maar het is nog best ver weg. Weet jij al wat je worden wilt? Alles kan. Alles mag. Bakker, archeoloog, muzikant, architect.
7: De leukste kidszender van Nederland.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman Wanneer Sion.
2: Ik ben de Weerman Wanneer.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammen op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Een avontuurlijk woestijnverhaal.
1: Hallo, we zouden een duo kunnen zijn. Borstel en...
2: Tafiti.
1: Hallo, Tafiti.
0: De nieuwe bioscoopfilm, Tafiti, dwars door de woestijn.
3: Er moet toch iets zijn dat hem kan redden? De blauwe bloem. Ik ga hem halen.
1: Ik ga ook die blauwe bloem zoeken.
0: Zal het ze lukken de blauwe bloem te vinden?
1: Tafiti! Ik wil de altijd gewoon...
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Hallo? Je kan...

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf zag de reus met een kruiwagen vol eten.
1: Bij zoveel heerlijke boodschappen zit vast wel een hapje voor een hongerige vriend als ik.
2: Altijd hetzelfde met jou. Een stukje watermeloen kan je krijgen.
1: Ik mag geen fruit van de dokter. Hé, hey, dat is een waarzegmeloen.
2: Waarzegmeloen?
1: Ja, als je erin kijkt, dan kun je de toekomst voorspellen.
2: Huh? Ik zie niks.
1: Maar een waarzegwolf wel. Zo zie ik dat jij straks pijn krijgt aan je voet.
2: Houd me voor de gekke.
1: Hé, zit klein duimpje op je hoofd.
2: Hier. Au!
1: Oh, nee, toch niet.

0: Hij dit dan nog altijd?
1: Fijn aan je voet, de voorspelling komt uit.
0: Is het echt waar, zegt Meloen?
1: Zeg, zou ik tegen jou liegen?
0: Wat ziet er nog meer?
1: Kijk, één voorspelling kost precies een kruiwagen met eten.
0: Zoveel?
1: Nou, het is het waard, want ik zie dat je deze dag rijker wordt dan je was.
0: En kunt je zien of ik mijn laarzen ooit terugkrijg?
1: Ogenblik, ik zie dat jij in de toekomst niet meer op die sokken rondloopt.
0: Mooi zo. En word ik slim? Niet dat ik nu dom ben, hè, maar...
1: Voor de avond valt weet jij meer dan de fakir.
0: Jippie! Leven mijn leven van zo dadelijk.
1: Ja, en dat allemaal voor dit gevulde boodschappenmandje. Zo.
0: Ja. Oh, je bent echt een goede vriend, hè. Ah, fakiertje. Straks ben ik rijk. En loop ik niet meer op deze sokken. En dan weet ik meer dan jij. De wolf heeft mijn toekomst voorspeld met deze waarzeg, Meloen.
2: De toekomst zie je niet in fruit. De wolf haalde een grapje uit.
0: Hé?
2: Ik wil niet onaardig doen, maar wat jij bent rijmt op Meloen.
0: Zoen? Voetbalschoen? Oen? Ik ben geen oen. Waar is die wolf? Ik krijg hem wel.
1: Die reus is erachter gekomen dat ik een geintje heb uitgehaald.
3: Speciaal voor jou gebreid, om je op te vrolijken.
4: Ach, wat moet een draak met sokken. Een goudstuk voor wie mij aan het lachen krijgt.
0: Weten jullie waar de wolf is? Hij verdient straf.
4: Oh, waarom?
0: Zeg ik niet. Maar ik ben heel boos, hè?
3: Wil jij deze zelfgebreide drakensokken dan misschien?
0: Nou, lijkt me mijn maatje.
4: Hé, vertel nou wat de wolf heeft uitgehaald.
0: De wolf zei dat een waarzegmeloen is. En hij heeft mijn toekomst voorspeld voor een kruiwagen vol eten.
4: Een waarzegmeloen?
3: Hoe verzin je het?
4: Wat een goede grap. Kee, geef hem een dukaat uit de kist.
0: Omdat je me uitlacht.
3: Die drakensokken staan je heel goed.
0: Tjonge, nieuwe sokken, een dukaat. Hé, ik ben rijker dan ik was. En ik loop niet meer op mijn sokken. Dat heeft de wolf voorspeld.
3: Oh.
4: En dat zag hij in deze meloen.
0: De fakir zei dat niet kon, maar ik weet wel beter. Huh? Maar dat was de derde voorspelling. Alles wat de wolf zei, is echt waar geworden. Ik moet hem bedanken.
1: Als dit allemaal in mijn maag zit, is die reus mijn grapje lang vergeten.
4: Daar is hij! Ik mag eerst!
3: Maar ik wil mijn toekomst ook weten!
0: Hé, waar zegt Wolf?
3: Oh, de ontevreden klant heeft me gevonden. Hey. En die boze vuurvlieg is er ook bij.
0: Hey, blijf staan!
3: Ja. Wegwezen! Hey. Want ze maken wolven gaan.
0: Blijf staan!
4: Ah. Hier blijven!
0: Waar zegt Wolf?
3: Blijf staan, joh! Hey.
5: Nee, Wolf. Het voelt niet fijn als je iets gemeens hebt gedaan. Zelfs al komt niemand erachter. Zo had de ezel eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en vast.

0: op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Het VVN Praktisch Verkeersexamen gaat van start. Oefen samen de examenroute. Links kijken, rechts kijken en uiteraard niet op je telefoon. Zo staat je kind straks zelfverzekerd aan de start. En vergeet niet, geef het goede voorbeeld. Fiets mono. Ga naar examen.vvm.nl/oefenen voor meer oefentips. Het VVM Praktisch Verkeersexamen wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Een avontuurlijk woestijnverhaal.
4: Hallo, we zouden een duo kunnen zijn. Borstel en...
5: Tafiti.
4: Hallo, Tafiti.
3: De nieuwe bioscoopfilm, Tafiti, dwars door de woestijn.
6: Er moet toch iets zijn dat hem kan redden? De blauwe bloem. Ik ga hem halen.
4: Ik ga ook die blauwe bloem zoeken.
3: Zal het ze lukken de blauwe bloem te vinden?
4: Tafiti! Ik wilde altijd al een familie.
6: Ik had dit nooit in mijn eentje kunnen doen.
3: Tafiti. Dwars door de woestijn is nu te zien in jouw favoriete bioscoop. Dit avontuur wil je niet missen.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids.

kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio, met nu non-stop de leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: boss, the key. What's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: alle mannen komen uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo! Go, go! Yo, yo!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar

0: alone.
1: Hoofd, schouders, knieën en teen hier op Hallo Kids Radio, maar dan in het Engels.
2: Hallo Kids Radio.
1: Een hele goede zaterdagmiddag. DJ Johan hier met de zaterdagmiddagshow. En ik heb vandaag weer allemaal leuke dingetjes meegenomen voor jullie. Want ik heb onder andere weer een heel erg leuk weetje meegenomen. Jazeker. Daarnaast, ik moet hem nog pakken. Maar de K3 Bingo Molen, ja, die kan vanmiddag ook niet ontbreken. En als dat nog niet meer dan genoeg was, heb ik natuurlijk ook weer een heel leuk spelletje om weg te geven. Nou, wil je weten welke dat is en hoe je hem wint? Nou, één ding om te doen. Blijf lekker luisteren.

Samen de wereld aan van Farah en Lucilla Bellinga hier op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Ja, het is hoog tijd voor een weetje op deze zaterdagmiddag. Want ja, het is eigenlijk niet zomaar een zaterdag. Nee, het is vandaag de eerste zaterdag van de maand mei. Ja, we zitten alweer in de vijfde maand van het jaar. En ook over die maand is meer dan genoeg te leren. Dus vandaag een weetje over de maand die dus echt net begonnen is. Over de maand mei. Dan wil ik het even hebben over de naam mei. Want ja, waar komt die vandaan? Hoe noemden ze nou vroeger de naam, de maand mei? Hebben we altijd deze maand al mei genoemd? Ja, het zou zomaar kunnen, maar daar gaat het weetje over. En daarbij stel ik aan jou de vraag eens, wat ik zei nou, waar of is het toch niet waar? Mag je even over nadenken en hoor je daarna het goede antwoord. Dus, komt-ie aan. Is het waar of is het niet waar dat ze heel vroeger de maand mei ook wel de bloeimaand noemden? Ja, is het waar of is het niet waar dat ze vroeger de maand mei ook wel de bloeimaand noemden? Daar mag je even over nadenken. Draai ik het liedje De Hinkstapsong voor je. En kom ik daarna bij je terug met of het nou waar of toch niet waar is.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven? Geitje!
1: De hinkstapsong van de wolf, terwijl jij aan het nadenken was over het weetje over de maand mei, want is het nou waar of is het niet waar dat de maand mei vroeger ook wel de bloeimaand heette? Nou, daar mocht je even over nadenken en ik zal het maar gewoon vertellen. Ja, dat is helemaal waar. Jazeker. Heel vroeger in het oud-Nederlands noemden ze mei de bloeimaand. En de reden waarom, ja, die is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, hè. Want ja, in maart en april komen voorzichtig alweer de eerste blaadjes aan de bomen, de eerste bloemetjes naar boven. Maar pas in de maand mei, ja, dan gaat het echt los. Dan gaat het echt enorm groeien en bloeien. Dan komt de natuur weer echt helemaal tot leven. En in die maand, die bloeimaand, ja, die is dus nu net begonnen. We zitten op de tweede dag ervan met dus nog heel wat dagen te gaan in die bloeimaand. Dan gaan we terug naar de muziek. Dit is van Jeroen Schipper, het liedje over de banaan.

Rolf Sanchez, Emma Heesters, Pa Olvidarte hier op Hallo Kids Radio. En ik moet zeggen, ja, het is alweer halverwege bijna deze zaterdagmiddag zo. En dat betekent ook dat het bijna tijd is voor muziek van K3. Ja, maar ja, welk lied dat wordt, dat ga ik altijd niet zelf kiezen. Nee, daar heb ik een bingo-molen voor. En ja, wel minder handig. Ik heb hem nog niet gepakt en ik krijg hem ook nog niet gevonden. Ja, best wel eigenwijs van me. Ik weet het, maar ik ga het er even mijn best doen om nog even vlug die bingo-molen te zoeken. Dan kunnen we hem elkaar spelen. De K3-bingo-molen komt eraan. Maar eerst Kinderen voor Kinderen. Met lekker eigenwijs.

Taylor Swift met The Fate of Ophelia brengt ons bij... Jazeker, bij de K3 Bingo, maar ik heb de bingo-mode niet bij me. Dus dat is wel een beetje lastig om dan een bingo te gaan spelen. Ja, normaal heb ik hier een bingo-molen staan met allemaal balletjes erin. En op elk van die balletjes staat dan weer een nummertje wat hoort bij een liedje van K3. Dus dat komt er dan op neer dat ik niet zelf kies welk liedje van K3 er gedraaid wordt. Maar dat die bingo-mode dat doet. Maar ja, ja, als ik de bingo-molen niet bij me heb, dan wordt het wel moeilijk om de bingo-molen een liedje te laten kiezen. Dus dan doe ik dat maar zelf. En als je me al wat langer kent, dan weet je dat er één liedje is van K3 dat ik net wat leuker vind dan alle anderen. Dat heb ik al heel lang bij dat liedje. Dus ja, als ik er zelf eentje ga kiezen, dan wordt het natuurlijk ook wel deze. Mijn favoriete liedje van K3 staat ook op de bingo-kaart bij nummer 15, maar ja... ja, daar hebben we nu niet heel veel aan. Maar we gaan wel draaien. Mijn favoriete liedje van K3 is Een kruisje op de wereldkaart.

met een kruisje op de wereldkaart. Mijn favoriete liedje van Kadri. En dat was het eerste liedje van de Bingomolen van dit weekend. Ja, morgen ga ik mijn best doen om het niet te vergeten. Dan gaan we morgen echt eraan draaien. Aan die Kadri Bingomolen.

0: Unity met de dochter van mijn vader hier op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij het moment dat jij iets kunt winnen. Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elke week een spelletje weg hier in de weekendshow. En ook deze week heb ik weer een spelletje meegenomen. Ja, je hoort het al. Ik heb hier de doos vast van het spelletje Hup, Kleine Pinguïn, Hup. Dat spelletje is uitgegeven door Haba. En dat spelletje kun je winnen. Maar ja, wat doe je nou bij het spelletje? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je hebt een groep pinguïns. En die willen allemaal lekker een hapje gaan eten aan de overkant van het water. En maar om aan die overkant te komen, ja, daar moet iets voor gebeuren. En daar kun jij ze bij helpen. Dus krijg jij het voor elkaar om als eerste jouw pinguïns naar de overkant en naar de lekkere hapjes te helpen? Nou, dan win jij het spelletje. En dan kun je dus nog een keer spelen. Dan wie weet win je nog wel een tweede keer. In andere woorden, ja, dit is een spelletje dat kun je heel vaak spelen. Het spelletje dus Hup, Kleine Pinguïn, Hup. En dat spelletje kan dus van jou zijn. Nou, wat moet je daarvoor doen? Het is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Je gaat naar hallokidsradio.nl. Ga je naar winnen, naar de weekendshow. En daar zul je ook al meteen een plaatje zien van dit spelletje Hup, Kleine Pinguïn, Hup. Maar dan moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, ja, die gaat als volgt. Pinguïns zijn vogels, maar kunnen pinguïns vliegen? Oeh, ja. Ja, als je het antwoord weet op die prijsvraag, ja, laat het dan vooral even weten via hallokidsradio.nl, het prijsvragenformulier. En wie weet hoor jij dan maandag wel dat jij de winnaar bent van dit hele weekend van het spelletje Hup, Kleine Pinguïn, Hup. Ik zal hem nog één keer herhalen. De prijsvraag is: ja, pinguïns zijn vogels, maar kunnen pinguïns vliegen?
1: Dag lieve medebewoners van planeet Aarde. Zijn jullie nog een beetje fit? Een van de medebewoners van onze planeet zijn de pinguïns. Dus wij gaan een dansje doen en dat heet de Pinguïn Dance.

met Focus hier op Hallo Kids Radio. En normaal is dit het moment dat ik even terug in de tijd ga naar welk liedje nou populair was vandaag. Maar dan, nou ja, pak eens 10 jaar geleden. Maar dat ga ik een keer niet doen. En dat heeft een bepaalde reden. Want morgen in de avond ga ik naar de musical Doornroosje. En die musical, die K3 musical, nou dat was, vroeger was het echt mijn favoriete, ja, favoriete musical, favoriete DVD die ik kon kijken. Ja, ik heb die wel heel vaak gezien, dus ik heb daar enorm veel zin in. En daarom leek het me leuk om even een liedje te draaien uit die musical. Een liedje wat we niet zo vaak op de radio draaien, maar die wel erg leuk is. Namelijk, in het verhaal van Doornroosje, ja, heb je de goede en de slechte feeën. En op een gegeven moment, ja, ontstaat daar een kleine weddenschap tussen. En een van de uitkomsten kan zijn dat de goede feeën worden veranderd in biggen. En daar hoort een liedje bij. Als even de slechte feeën laat zien hoe dat wel niet zou kunnen eruit zien. Ja, daar hoort er een liedje bij gezongen en dat liedje is enorm leuk. Ik ben enorm benieuwd om die musical morgenavond te gaan zien. Maar daarom eerst even voorgenieten met muziek uit de musical. Dit is Jullie Worden Biggen.

0: Bakken Bach met het Jungle Book was het einde van deze zaterdagmiddagshow. Morgen om 4 uur ben ik er weer. Tot dan!
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
3: Een avontuurlijk woestijnverhaal.
4: Hallo, we zouden een duo kunnen zijn. Borstel en...
5: Tafiti.
4: Hallo, Tafiti.
3: De nieuwe bioscoopfilm, Tafiti, dwars door de woestijn.
6: Er moet toch iets zijn dat hem kan redden? De blauwe bloem. Ik ga hem halen.
4: Ik ga ook die blauwe bloem zoeken.
3: Zal het ze lukken de blauwe bloem te vinden?
4: Tafiti! Ik wilde altijd al een familie.
6: Ik had dit nooit in mijn eentje kunnen doen.
3: Tafiti, dwars door de woestijn, is nu te zien in jouw favoriete bioscoop. Dit avontuur wil je niet missen.
1: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
7: Het VVN Praktisch Verkeersexamen gaat van start. Oefen samen de examenroute. Links kijken, rechts kijken en uiteraard niet op je telefoon. Zo staat je kind straks zelfverzekerd aan de start. En vergeet niet, geef het goede voorbeeld. Fiets mono. Ga naar examen.vvm.nl/oefenen voor meer oefentips. Het VVM Praktisch Verkeersexamen wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland.
8: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Hallo Kids Radio.
8: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: praten erover, zoals je haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek.
1: Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in jouw kruis?

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De olie.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben echt de grootste fan ooit.
1: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij.
2: Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: leuk. Groetjes van...
1: Koen.
0: Ja, en Senne.
2: Hiya, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
3: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja!
2: Luister dan elke schooldag

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Soms gaat

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Kids Radio, ik vind jullie radio heel leuk. Groetjes van Pippa.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke school.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

0: Kids Radio is de beste radio ever. Doei!
1: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij.
2: Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week...

0: koekjes en koekjes brengen naar oma. Oh.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: de Weerman. Hoe man, zie je?
1: Ik ben de Weerman.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

0: Gids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Gids Radio is cool.
4: Gids Radio is echt super.
5: Gids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Gids Radio.
7: Wij vinden Gids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Gids Radio.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!